mooi oom en mooi oont en mooi vrouwt en mooi leid. Van de Heergoed net buur nutst dat qua niks. Zijn het beus, net nerveus, denk is waar niks. Wanneer niet gleich verzweifelt en kopfloos herum.